Ik heb echt serieus zitten twijfelen, weet je dat? Ik denk, zal ik nou die waanzinnige remix draaien van Mr. Carl Cox? Of ga ik gewoon voor die originale afname? Nou, de keuze is op de tweede optie gevallen. Vraag me niet waarom, want een heerlijke classic blijft dit toch. Je wordt er blij van en je krijgt toch nog een beetje het zomergevoel. Aan het begin van een nieuwe On Fire.

0: zometeen aan het begin van de tweede uur natuurlijk nog een zinderende classic. En dat wordt een beukertje hoor, ja.
1: Erwin van der Bleek is on fire.
0: Hey, we zijn begonnen een nieuwe On Fire Radio Show, de laatste van augustus. En dit is een grote hit op Ibiza. Begrijp ik ook wel, hij heet namelijk High in Ibiza. Hier zijn Honey Love en Marshall Jefferson. On Fire is begonnen.

Air McLaren in die On Fire Radio Show. Sanctuary was dat hier. Rick Silva hoorde ook nog samen met Bernard Grooves. Dat is een fijne plaats. In the Backroom, zo heet hij. We begonnen met Honey Love samen met

Ramones, Campelo en I'll Be Alright. En ook nog nieuwe muziek van Shadi Jode. The Present Moment in On Fire. Hi, we zijn er weer. 2 uur lang de beste nieuwe releases in het laatste weekend van augustus. Dit is die On Fire Radio Show met nieuwe van The Trip onderweg. Maar eerst Retrouve. Dit is Open Your Mind.

hartstikke nieuw al trouwens. De Trip hoorde je ervoor met Vibration en ook nog Retrieve en Open Your Mind. Wil je reageren op die On Fire Radio Show? Een mailtje sturen, dat kan altijd. onfireradioshow@gmail.com. Je krijgt altijd antwoord. onfireradioshow@gmail.com. Dat is waar het heen moet. M. Rodriguez, zometeen zijn nieuwe FaceTime. Zo heet hij. Eerst Darren Emerson. Hij heeft een nieuwe versie gemaakt van Dark and Long, de oude knijter van Underworld. En die klinkt dan weer zo.

0: Dat is even lekker rammen, hè? Moet kunnen in augustus, vind ik. Zeker in het laatste weekend van die maand. Lekker binnenkomen met John Summit. We draaiden de platen een jaartje of 5 geleden heel veel in On Fire. En zo werd het uit zichzelf een On Fire classic. Lekker beuken aan het begin van uur 2. Je hoorde Revolution.
1: What's going on the air? 5, 4, 3, 2. Transmitting now. The hottest brand new beats are here to make you move and groove.
0: Yeah.
1: The ultimate beats are coming your way. On Fire.
0: De nieuwe muziek van James Hype.